Ons is vier warm ouwens op die wijntrein. En ons keier lekker hier op stasie brande wijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogies bly die

Ali javnost nosi dronka i cat girls op. En sien een girl wat bij een poeltafel een bal klop. Hij grijp haar aan haar linkerbout en hij denkt wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blau.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: en Susak drinke bietjie te veel.
1: Ou en Susak het die woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die ou en Susak. Dis hoe dit werk met die ou en Susak.

gitarie, een bikkie grijze, ze staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijze, ekse getijen van je liefde. Jij zelke woord mij liefdesbrieven.

Dankie Stefan, ook maakie van my daarie, oud buurman. Ja, wat een nice rustige mens. En hy skilder ook net so mooi. Ja, net so mooi. Nou toe, ach is lekker om julle allemaal die thee vanochtend. En ek sien as om my baie wat luister, het is prachtig. Nog een nummerkie wat ek wil deel, jy weet, is een van June Muscat. Misschien nou, ken julle die naam?

Dat is hij. Nou toen mensen gaan zeggen, vind je welkom daar op je luisteraarsgroep. Hij heeft veel gezegd morgen. Hij is daar nou. Nou toe, en die persoon hier van die Kaap, man met een diep hart. Hij gaat voor ons zingen, een nummerkje van Gijk Korsten. Ik is zeker daarvan. Jullie gaan die liedje kennen en jullie gaan het ter die genieten.

Dit was natuurlijk Ellen Kerty, my ou vriend. Ja, en nou ons het nog contact, na al die jare, kan jy glo. Kom ons gaan maak een draai by jou speciale versoekie wat ek gekry het vir oggend, en ek wil het sommer net saam met julle geniet.

Daar zijn mensen. Wauw, wauw, wauw, wauw. Lieflijk, prachtig. Ja, dat was een verzoekje en ik heb het gedaan. Met een keer gee ik toch maar een keer toe, hè. In die volgende jannekie is voor mij een nostalgische nummerkie. Een vriendin van mij het altijd, als die nummerkie opkomt, dan staan zij doodstil en luister. Maar ik zeg waarmee zij bezig was, nee. Gaan staan zij stil, dan luister zij het. Ik zal het nooit vergeten, nee. Geniet hem samen met mij.

Hy sê, lekker man, lekker, lekker, lekker. Kom, ek het nog. Nee man, niemand jaag my aan nie. Hier is 'n nommertjie wat ek graag met julle wil deel voor ek groet.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

wees achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was vir niemand bang. Het jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je ningstad. Sit my

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

zonder vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

pas quand nous sommes. La vreemde plekken te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

Ja, daar is natuurlijk van allemaal wat vandag verjaar. En dan daar van my vroukie Louise. Baie lief vir jou. En ek vertrou, jy het jou dag geniet. En sommer hier van Gang Groot Radio se kant af ook. Allemaal hier so sê vir jou. Baie geluk. As ek net kan sien daar op Facebook, hoe besig die post is wat ek opgesit het vanoggend. Ek dink hy staan nou al hier op 1400 likes al. En dit is ongelooflike mens besef nie hoeveel wonderlike mense daar buiten is wat vir mens opdra en vir jou deerdra nie. Ja, dit is omtrent so. En Charlotte sê ook daar van Pretoria af, Nanjimi, baie geluk met Louise verjaardag vandag alleen, maar ons glo, sy het dit geniet. Nou ja, kom ons gaan gauw bykie terug. Ons moet nou eers daar so by Petro en Wessel bykie gauw aan huis gaan, en ons gaan nou eers een bykie daar so gaan handskut met die Full House wat hulle vanaand daar het. En ek groet vanaand natuurlijk daar so vir Aubrey, vir Elrien, Marnay, Driekie, Adele, Elrien, en Kaiden, Zian, en dan natuurlijk vir Chloe en Carly. Jee, kyk daai tweekies, luisteraars, hulle kan lekker besig raak. Nou ja, ek weet so, ek gaan net nou, gaan ons weer een ou videokie kry, van hoe hulle dans daar saam met opa Wessel natuurlijk. Nou ja, vir allemaal van julle wat daar so saam met Petro en Wessel kuier vanaand, en ek glo julle is daar so binnen in George, man, julle moet dit net geniet. Die same sein is daarom maar so belangrik, nee. Ach, dit is te lekker. Julle moet dit geniet en sommer net lekker saam kuier. Ek speel vir julle om Jan Brits nommerkie hierso. Love is a beautiful song.

Luisteraars, dit is so, so lekker. Nou ja, my dreenery, my gereelde dreenery vanaand, is drie nommerkies van die hartseer wals. Die eerste ene, en kom ons vertrou dat al drie gaan laai vanaand. Ek speel vir julle drie verskillende nommerkies van die hartseer wals, dit is my dreenery. Die eerste ene is van die ou Waanhuis Orkest, en die tweede ene is Willie Saunders, met een Van Harris nommer daar uit die 2014 uit. En ons derde ene, hartseer wals, is van die Unforgettables, daar uit die jaar 2001 uit. Natuurlijk ook een Van Harris nommer. Kom ons luister na die dreenery van die hartseer wals.

Nee, kyk luisteraars, as jy nou nog nie gedans het nie, veral op hy ou nommerkie daar van Neil Estreisen, een van my favorites natuurlik in die boeremsiek wereld, en ook dan Robbie Holm. Och, man, die manne kan dan maar vastvat hoor, dis lekker. Nou ja, ek wil net gauw bykie daar vannacht net teruggaan na een boodskapie daar so toe. Nou wonder ek, waar is Chloe en Carly? Hoekom het hulle nou nog nie daar vir my een videokie gestuur, terwyl hulle daar met opa Wessel dans, daar buitenkant onder haar lapa nie? Of is opa Wessel te bezig om vir amal vanavond vleis te braai, en ietsie te maak om te eet? Oma Petro is ook baie doodstil, so sy seker daar bezig doenig met die slaie en al die goeders. Nou ja, kom, ek wacht vir julle. En Frans Schalhuise sê vir ons, daar's iets moois in elke dag.

Ja, luisteraars, dis 18 minute na 7. Lekker ingeskakel hier met hierdie boeremusieke. Oog, dis te lekker, man. Laat weet vir my, geniet julle dit net so saam met my hier op Gang Groot Radio. En dan keier ons net lekker verder saam. Nou ja, Charlotte, ek gaan jou nou teleerstel. Dis nou die derde ene wat ek probeer laai, wat nou net eenvoudig nie wil laai nie. Maar ek sal aanhou, maar nie worry nie. So, maar intussen, geniet het saam met ons hierso, en ja, dan speel ons vir julle lekker boeremusiek. Nou ja, ek gaan gauw hierdie nommerkie speel, en dan gaan ek een speciale boodskapie doen, hier op Gang Groot Radio. Ek speel vir julle die Hartlandse Tees van Terra.

En luisteraars, luister net hoe piek Rudy Jooste, een van die land se beste liedgitarist in die boereorkeswereld.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaat? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

Ons karren die begin nie altijd dadelijk nie, maar dit maak ons hier van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou maar dit is voor geld. Het is toch ook iets waar ons het toevallig besin oor die dingen in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeurde daar is

Soms is het net als onze weer rivier. De liefde is er dingen maar toch is het hier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen en hun baan zal gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan in mijn zin en de dingen die plekken voor ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog voor jullie alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

long, hoe dieper die pijn, ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn. Ja, die bitter alwens begrooi,

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.